Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken.

mei 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen, voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19 graden. Het weekend blijft wisselvallig met kans op buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

De griet, daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wil graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
1: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
1: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Voor de vervaring van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
7: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
7: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
10: Feest bij Radio Monza.
4: spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
10: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
12: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza. Het nieuws.
16: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïens president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan dat. Hij moet maar gewoon naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld is op social media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. Het is dus niet zo dat het Kremlin zegt dat het niet kan. Nee, Zelensky moet naar Moskou. Of hij dat gaat doen, is nog maar de vraag. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eergisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt al meteen niet nageleefd. Als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is veel te stresserend voor de dieren en gevaarlijk voor mensen, want die zeehondjes kunnen flink bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. Te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, al dus Frank Durings. Wij kunnen dat allemaal niet in het oog houden, luidt het. Een Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro. Blijkt uit een mededeling op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De weersverwachting: afwisselend zon en wolken met enkele buien, aan zee droog, maxima 19 graden. In het weekend wisselvallig, maar iets zachter. En zondag halen we misschien 22 graden.
15: Dit was het Radio Monza nieuws.
17: Monza's favoriet.
18: Hallo, ik ben Jacques Verstel en ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Ons Oude Kroegje. Veel luisterplezier en groetjes, Jacques Verstel.
17: Monza's favoriet.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Verson, doe het zelf, schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
8: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 34 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
10: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
11: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
12: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverterweg 14 te Voorsover in de Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïens president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan dat. Hij moet maar gewoon naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld is op social media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. Het is dus niet zo dat het Kremlin zegt dat het niet kan. Nee, Zelensky moet naar Moskou. Of hij dat gaat doen, is nog maar de vraag. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eergisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar het wordt al meteen niet nageleefd. Als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is veel te stresserend voor de dieren en gevaarlijk voor mensen, want die zeehondjes kunnen flink bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. Te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, al dus Frank Durings. Wij kunnen dat allemaal niet in het oog houden, luidt het. Een Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro. Blijkt uit een mededeling op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De weersverwachting: afwisselend zon en wolken met enkele buien, aan zee droog, maxima 19 graden. In het weekend wisselvallig, maar iets zachter. En zondag halen we misschien 22 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: Monza's favoriet.
17: Hallo, ik ben Jacques Verstel en ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Ons Oude Kroegje. Veel luisterplezier en groetjes, Jacques Verstel.
16: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 gravieerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziekmix, het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Ja, we luisterden na de formatie uitpeilt de Lonnie Band, Meisje Lief. We gaan nu luisteren naar Barner Liedeslied, om dan te vervolgen met De Jongen met de Mondharmonica van Hugo Peters, om dan te vervolgen met Tommy Steiner, Grenzeloos Cerkelig.

Ja, we luisteren naar On Little Umbrella. We gaan nu luisteren naar Daisy Talens, Hey Schattenboot. Om dan te vervolgen met Renier Cavalier, While Mijn Herz Nicht Lucht. Om dan te vervolgen met een instrumentalen.

We gaan nu luisteren naar Jannes, Dora's ogen, om dan te vervolgen met Atlantis, Last Me By Design. Om dan te vervolgen met Johnny Hoes en Thomas Bergen, Jantjes gitaar.

0: is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22:00. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor... VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
3: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïens president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan dat. Hij moet maar gewoon naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld is op social media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. Het is dus niet zo dat het Kremlin zegt dat het niet kan. Nee, Zelensky moet naar Moskou. Of hij dat gaat doen, is nog maar de vraag. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eergisteren was er nogthans opnieuw een staakt-het-vuren afgesproken, maar het wordt al meteen niet nageleefd. Als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is veel te stresserend voor de dieren en gevaarlijk voor mensen, want die zeehondjes kunnen flink bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. Te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, al dus Frank Durings. Wij kunnen dat allemaal niet in het oog houden, luidt het. De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro. Blijkt uit een mededeling op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De weersverwachting: afwisselend zon en wolken met enkele buien, aan zee droog, maxima 19 graden. In het weekend wisselvallig, maar iets zachter. En zondag halen we misschien 22 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar Frans Bauer, een beetje verliefd, om dan te vervolgen met Als twee druppels water van Jamman, om dan verder te luisteren naar Vikinger, Eine Nacht mit dir.

gaan luisteren naar Hanny, Elke Vrouw. Om dan te vervolgen met Lonnie Boy van Paul Anka. Om dan verder te luisteren, Ik ben een vrouw van water en vuur.

Ja, we wensen de leerlingen en de juf van de gemeenschappelijke basisschool Kinrooi welkom in de studio van Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïens president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan dat. Hij moet maar gewoon naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld is op social media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. Het is dus niet zo dat het Kremlin zegt dat het niet kan. Nee, Zelensky moet naar Moskou. Of hij dat gaat doen, is nog maar de vraag. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eergisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar het wordt al meteen niet nageleefd. Als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is veel te stresserend voor de dieren en gevaarlijk voor mensen, want die zeehondjes kunnen flink bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. Te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, al dus Frank Durings. Wij kunnen dat allemaal niet in het oog houden, luidt het. Een Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro. Blijkt uit een mededeling op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De weersverwachting: afwisselend zon en wolken met enkele buien, aan zee droog, maxima 19 graden. In het weekend wisselvallig, maar iets zachter. En zondag halen we misschien 22 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, zo beste mensen, ruim 9 minuten na 11. Vandaag een speciale uitzending hier bij Radio Monza tot 12 uur. En dat is van een bepaalde school uit Kinrooi, Moza RT uit Kinrooi. En we hebben hier een verantwoordelijke en die gaat ons iets meer vertellen over die school.
1: Ja, dus wij zijn van Moza RT te Kinrooi. Dat is een eerste graadschool waar de leerlingen het eerste en tweede middelbaar kunnen gaan volgen. En we zijn momenteel met de klas moderne talen hier aanwezig. Dat is eigenlijk een keuzeoptie. En ja, we zijn eigenlijk ook een beetje nieuwsgierig naar hetgene jullie hier doen. En we komen eigenlijk eens een keer kijken naar de radio.
0: Ja, dat is wel vreemd dat je dat als keuzetaal de talen hebt. Dat je dan...
1: Ja, dus dat is, ze kunnen een keuzepakket kiezen van een aantal uurtjes. En dat sluit een beetje aan bij hun interesses. En ja, dat is er zo eentje van. Ze hebben zoveel verschillende keuzes die ze kunnen kiezen. Technieken of moderne talen.
0: Dan zijn er misschien ook wel die verder gaan misschien in dat...
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Dus maar gaat dat vanuit die richting? Dat je dan kunt zeggen, van ga de media in of ga ergens...
1: Ja, dus er zijn mogelijkheden naar de toekomst toe dat ze eigenlijk iets met communicatie gaan doen of met talen. Ja. Dus die mogelijkheid voor hen die is er wel naar de toekomst toe. Ja.
0: En voor de rest op school is...
1: Ja, het is een beetje op zijn einde aan het lopen. Hè. Het is het einde van het schooljaar. We hebben nu nog 2 weekjes les en dan moeten ze een proefwerkje gaan maken en dan gaan we richting...
0: En met hoeveel leerlingen zitten jullie daar op school?
1: Ik denk dat we rond een 200-tal leerlingen hebben. Ja.
0: Dus als alleen de lagere krijg ik wat je hebt, het middelbaar alleen.
1: Het middelbaar, eerste graad, ja, het eerste en tweede middelbaar.
0: Ah, zo, prima. Ja. Goed, dan gaan we het daarbij houden voorlopig. Dan gaan we zelfs de leerlingen één voor één hier eens aan de knop zetten en dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen doen. Goed,
1: okay,
0: bedankt alvast.
1: Ja.

0: Ja, zoals afgesproken hebben wij een aantal leerlingen hier in de studio en zij willen iets doen hier op de radio en ze willen iets aanvragen.
1: Goedemiddag, ik ben Ava Leenders en ik kom voor jullie een liedje aanvragen voor de Cave. Hier heb ik voor jullie twee witte paarden van Erik en Sanne. Dit is een liedje om heel goed van mee te zingen. Sjol!

0: Ja, er waren twee witte paarden. En we zitten hier met de school Moza RT uit Kinrooi. En wie is de volgende gast?
1: Hallo allemaal, ik ben Line Oduro. Ik zou graag het liedje Dan kom ik maar gewoon van Chontana willen aanvragen. Omdat mijn mama Cindy Habets een hele grote fan is. En ik zou haar graag gelukkig willen maken. Veel luisterplezier.

0: Ja, dat was de plaat van John Tana. En wie hebben we als volgende?
1: Hallo allemaal, ik ben Maite Huiskens en ik zou graag het liedje Ja Ja Jippie van K3 aanvragen. Omdat ik vorige week naar de K3 Originals ben geweest. En het liedje gaat ook over dat het bijna vakantie is. En ik heb heel veel nood aan vakantie. Veel luisterplezier!

0: altijd de school Moza RT Kinderooi op bezoek. En wie is de volgende?
1: Hallo, ik ben Jente Christus en ik zou graag het liedje Vreung tot de allerbeste rung van Spik en Span aanvragen, omdat ik het liedje heel leuk vind. Ik zit zelf ook bij de carnaval, dus dit liedje geeft me veel leuke herinneringen. Veel luisterplezier!

Dinge, wat vast de loven die mij raak. Maar over één ding wil ik zingen, wat is een avond echt bijzonder het gemaakt. Dan stel ik voor een klein caféke, en die vaakjes door, dat is in mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken.

0: Ja, dan was ik op spik en span. Ja, en wie is de volgende?
1: Hallo, ik ben Jules Prene en ik zou graag het liedje No Het Suje van Lex Uiting aanvragen. Ik zit zelf ook bij de carnaval en heb hier superveel mooie herinneringen aan. Samen met vrienden, familie en andere carnavalsvierders heb ik hier al heel veel aan meegezongen. Dus veel luisterplezier.
2: Attends, tu pourrais me filmer?

0: Ja, sorry, maar er ging er iets mis hier bij Radio Monza, maar we hebben hier de volgende. Zeg maar.
1: Hallo allemaal. Ik ben Marie Renette en ik zou graag het liedje Secret Set Orchestra van Luane willen aanvragen. Omdat ik hier met mijn dansteam Sapphire van BU op dans. En ook mooie herinneringen mee heb gemaakt. Veel luisterplezier.
2: Attends, tu pourrais me filmer?

0: Ja, we hebben nu weer de volgende bij ons.
1: Hallo, ik ben Joya Thijssen. Ik kom voor jullie het liedje Summer Life van Reggie en Jake Reese aanvragen. Ik heb het gekozen omdat ik veel herinneringen heb aan een zomer van een paar jaar geleden. Ik heb veel vrienden gemaakt, er is een kindje in de familie en ik heb de laatste momenten met mijn oma heel fijn kunnen doorbrengen. Veel luisterplezier.

0: Ja, en de volgende?
1: Hallo, ik ben Jules Prene en ik zou graag het liedje Nooit Zuien van Lex Uiting aanvragen. Ik zelf zit ook bij de carnaval en heb hier super veel mooie herinneringen aan. Samen met vrienden, familie en carnavalvierders heb ik hier al veel aan meegezongen. Dus veel luisterplezier.

0: Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt.
2: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op

0: nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Steger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Lovenhout, Leurlbroek 1046 te Kinrooi. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanlovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellen voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïens president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan dat. Hij moet maar gewoon naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld is op social media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. Het is dus niet zo dat het Kremlin zegt dat het niet kan. Nee, Zelensky moet naar Moskou. Of hij dat gaat doen, is nog maar de vraag. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eergisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt al meteen niet nageleefd. Als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is veel te stresserend voor de dieren en gevaarlijk voor mensen, want die zeehondjes kunnen flink bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. Te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, al dus Frank Durings. Wij kunnen dat allemaal niet in het oog houden, luidt het. En de Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro. Blijkt uit een mededeling op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De weerverwachting: afwisselend zon en wolken met enkele buien, aan zee droog, maxima 19 graden. In het weekend wisselvallig, maar iets zachter. En zondag halen we misschien 22 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: Ja, ik ben nog steeds afgestemd hier bij Monza. We hebben nog altijd de school Moza RT van Kinrooi aanwezig. En we hebben hier een juffrouw, denk ik.
9: Dat klopt, ja. Mijn naam is Nathalie Wijnen. Ik ben leerkracht Nederlands en moderne talen. En ik ben ook de leerkracht van de 8 toppers van leerlingen die net hun liedje aangevraagd hebben. Dit is ook voor mijn collega Martijn Winters en mij het eerste jaar dat wij dit vak geven. Wij hebben al heel veel leuke projecten met hun gedaan, waaronder een landenproject met een receptie die ze zelf mochten organiseren. Ze hebben gedichtjes voorgedragen aan onbekenden in de oké. We hebben het Vertelfestival in Aldebiezen bezocht. We hebben workshops gekregen, Duits en Spaans, van onze bovenbouw, Campus Moza RT. Wij hebben gewerkt met stripverhalen, met jeugdboeken, met heel veel materiaal. En voor ons is een bezoekje aan Radio Monza echt wel de kers op de taart.
1: Ja, wij zijn daarom ook heel vereerd dat we die school hier mochten ontvangen. En zo te horen heb je ook al wel heel wat activiteiten, toch?
9: Ja.
1: Heb je nu nog deze maand nog iets gepland?
9: Nee, dit is onze voorlaatste les. Volgende week hebben we onze laatste 2 lesuren. Dan gaan we nog iets leuks doen, maar dat gaan we nog niet verklappen aan onze leerlingen. Maar wij zijn wel, of hopen toch, dat wij elk jaar opnieuw een bezoekje mogen brengen.
1: Heel hartelijk welkom en heel hartelijk bedankt voor hetgeen wat je gedaan hebt.
9: Dank je wel.
1: Dank je.
9: Dag.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Geval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwjaarsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comme il Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur middagmaal picknick, om 13.30 uur kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Op zondag 7 juni brengt Tel Damen een spetterende theatershow vol humor, muziek en knotsgekke verhalen naar de bunker. Dit in samenwerking met de gemeentelijke basisschool Driekaven Keunrooi. Extra leuk, elk kind krijgt een verrassing. Op zondag 7 juni van 14 tot 15 uur in de bunker op het Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. Gratis inkom. Trommel je vrienden, familie, buren en kinderen op en kom meegenieten van een namiddag vol plezier. Hopelijk tot dan. Iedereen van harte welkom. Gezinsbond Fusie Keunrooi. Vaderdag ontbijt op zondag 14 juni van 8 tot 9 uur 30. Wat zit erin? Dat is zoet en hartig beleg, ei, pannenkoek, yoghurt en broodjes. Kost 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Afhalen kan ook tussen 8 uur en 9 uur 30. De ontbijten kunnen afgehaald worden op de Truienstraat 20D te Molenbeersel bij de meisjes Giro Lokalen. Hoe bestellen voor de 9e juni? Via mail naar molenbeerselgezinsbond@gmail.com of via telefoon op het nummer 0494-05-8159. Betalen kan op Gezinsbond Fusie Keunrooi op het nummer BE 54 0680 74 69 70 97, met als mededeling naam, adres en indien lid van de Gezinsbond het lidnummer. Iedereen van harte welkom. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Keunrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse 5 euro per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse Ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Keunrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: De gezinsbouw Keen Roy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooi om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro, plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in Opglabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen wij samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint-Josef Keenrooi in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. 30 jaar de Jam, Rockfestival, Sporthal de Bongerd in Tongerlo. Special guest Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkom is gratis, de deuren open om 18:30. Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren open om 17:30. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen Meeuwen. Bestel en koop tijdig je kaarten via 0498 80 62 86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94 9795 2923 2914. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastionfestival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: In Brugge is een gevangene ontsnapt. De man werd eigenlijk naar het AZ Sint-Jans ziekenhuis gebracht voor een kleine ingreep. Toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, zegt de politie. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten blijven klagen over de toenemende planlast. En dat is eigenlijk administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Er is trouwens morgen de eerste raad van onderwijzers in het parlement. De bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Dat is nog meer dan genoeg. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt men. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïnse president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een eind aan de oorlog tussen de twee landen. Maar het enthousiasme moeten we toch een beetje nuanceren, vrezen we. En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel beestjes geboren worden. En het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren. 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. Belangrijk allemaal, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Droger vanaf de kust, in de rest van het land nog kans op een bui. Temperaturen 19 graden, morgen begint droog, nadien buien 22 graden en de dagen nadien blijft het wisselvallig.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.
18: I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump.

0: tijdens het weekend hoort u bij ons de beste muziek.
1: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk kind. Op je jeugd had ik geen vat, maar met de tijd ben

Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Essenstad 1, Busstraat in Rooi.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Of Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasdijk. Puur verwennerij sinds 1978.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken

0: kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Dürren, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Dürren, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstad 1 bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinan Trutjers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: In Brugge zoekt de politie nog altijd met man en macht naar een ontsnapte gevangene. Het gaat om een man met een Russische nationaliteit. Hoe gevaarlijk de man precies is, blijft onduidelijk. De gevangenisdirecteur zegt dat de man kon ontsnappen omdat hij voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis moest. Zodra de handboeien af waren en hij zich moest omkleden, heeft hij het hazenpad gekozen. Busbedrijf Het Roos Beiaert raakt opnieuw zwaar in opspraak. De politierechtbank van Dendermonde heeft een van hun chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond zonder gordel en met een vervallen rijbewijs. Hij werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor het dronken sturen. Het Roos Beiaert ligt al 2 weken onder vuur na het drama in Buggenhout, waarbij 4 doden vielen. Vlaamse leerkrachten verdrinken in de administratie. Dat blijkt uit een enquête van onderwijsminister Demir. Vooral Smart School en de communicatie met ouders vreten tijd. Volgens motivatiepsychologen is de grens nu echt bereikt. Morgen komt de eerste raad van onderwijzers samen in het parlement om die administratieve rompslomp concreet aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen een klein beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaalt u aan de pomp nog hoogstens 2,06 euro per liter. De brandstofprijs staat al wel 2 maanden historisch hoog door de olieschaarste na de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse prins Andrew zit opnieuw in de problemen. Het Britse Rekenhof ontdekte dat hij gratis koninklijke villa's stiekem doorverhuurde voor eigen gewin. Hoeveel geld Andrew daarmee opstreek is niet bekend. De prins ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met zedendelinquent Epstein. Het weer dan, vanaf de kust stilaan droger, maar in het binnenland kans op felle buien, 19 graden. Morgen start droog, maar daarna volgen er opnieuw buien bij maxima tot 22 graden. Ook na het weekend houdt het wisselvallige weer trouwens aan.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
13: Leuk dat je luistert.
14: Hallo. Mannetje van de radio.
15: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
1: Zin in muziek.
2: Zin in muziek.
1: Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
3: Luisteraars, daar zijn we weer. Hartelijk welkom. We zijn er weer aan toe. Hè? We zijn er weer aan toe aan een hele nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Touch. En dat allemaal met de ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummertje 2. Heerlijk plaatje om mee te beginnen als ik maar bij jou ben van Canyon. Die heerlijke zomerse muziek, net zoals vorige week in het programma. Dat was leuk, hè? Al die zomerse platen. En die hebben allemaal lekker mee kunnen zingen. Verderop in het programma, ach, doen we ook de oude Hollandse meezingplaat van toen. Zoals gewoonlijk heb ik geen idee welke dat zal zijn, maar daar komen we later wel achter in het programma. In de studio aanwezig het gebruikelijke bakje koffie. Glaasje water staat allemaal rechts van mij. Daar gaat het helemaal goed komen, ver van de apparatuur vandaan trouwens. Want anders, ja, stel dat het omvalt, dan is alle apparatuur naar de maan. En dat moeten we niet hebben. Nee. Nee, het is al kostbaar genoeg, dus dat moeten we koesteren, dames en heren. De verstaanbare muziek vandaag uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen. Als ik maar bij jou ben, dan was er eentje van Canyon. Dan gaan we overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vinden wij de gloednieuwe single van Glenn Robbins, Zomer in het Land. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Touch.

weer een zomer. Het is weer een zomer in het land. Ik vind hem leuk. Ik vind hem goed. En hij is vrolijk. De nieuwe plaat van Glenn Robbins hier in Just Dutch. Hier is Ben Solo. Kennen we ook van This Short, deze plaat. Maar ja, nieuwe versie met Command.

Ja, de, zeker de shorts hadden daar een enorme hit van in alle landen eigenlijk. Come on, ça va, de shorts komen uit Leiden. Dat mag toch wel even vermelden, hè? Net zoals dit programma. Ben Soda was dit hier in de show. Met haar, ach, come on, ça va.

is Jalalala. Leuk is die, even een badje. Ja. Jalalala. Het is mooi, hij zingt de titel nog even zelf. Dit is ook leuk, dit is de nieuwe van Joop ter Taas.

0: Amazing in het programma Just Dutch of Niets. Soms met deze laat de zon in je hart. Een opname van Willy Sommers hier in de show. Terwijl de koffie heerlijk smaakt, moet ik zeggen, gaan wij proosten. Proost vannacht met mij. Hier is Elias van Hees.
1: Er is een feestje in de kroeg.

0: Een proost met mij vannacht, een opname van Elias en van Hees.
1: Dit is Johan de Graaf.
2: Just Dutch.
3: Herinnert u zich deze nog?
0: Dat is zo'n lekkere gouden oude plaat die we allemaal nog mee kunnen zingen. Hier is Ivan Brunetti.

dit stukje kwam er nog achteraan. Hè? Dat is een mooie plaat van Ivan Brunetti hier in het programma. Ja, applaus, applaus voor Ivan Brunetti. Door met het programma. Hier is Michael met de Malibu.

Oktober, de rozen voor Sandra, de nieuwe zinger van Pierre Bisterveld. Dit is ook leuk, dit. Denk je van Sammy Baker, kom, leef je leven met een lach.

Sammy Baker hier in Just That. Lekkere muziek vandaag weer met Kom Leef Je Leven met de Lach. En deze man mag zeker niet ontbreken in het programma. Nee, natuurlijk niet. Die moet er altijd zijn. Hier is Ron Amsterdam natuurlijk met een eiland in de zon.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon. Ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer.

0: kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
1: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Monza, het nieuws.
6: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt. De man reed voor het Rolls Beiaard en dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen, zoals u weet, vier mensen om het leven. De politierechtbank van Dendermonde heeft een andere chauffeur van het busbedrijf Rolls Beiaard rijongeschikt verklaard. De man werd betrapt zonder gordel en met een vervallen rijbewijs en bleek in het verleden al eens 19 keer te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. De busfirma gaat in deze specifieke zaak vrij uit. De Franse minister van Justitie heeft alle procureurs-generaal van het land opgeroepen voor een crisisvergadering aanstaande maandag. Aanleiding de moordzaak rond de 11-jarige Lihana. Volgens de minister heeft het gerecht gefaald, aangezien er al eerdere klachten wegens de verkrachting van minderjarigen liepen tegen de opgepakte verdachten. Vandaag trekt de regen weg vanaf de kust naar in het binnenland kans op buien bij 19 graden. Morgen start droog, waarna in de namiddag nieuwe buien overtrekken bij wel warmere temperaturen, 22 graden. De dagen daarna blijft het weerbeeld wisselvallig met zon en wolken en af en toe een bui.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: U luistert naar de muziekdoos met Rudolf Stevens.

Ik haal hem toch nog eens graag geregeld uit de kast. Deze mooie song van Sailing van Rod Stewart. Een mooi duet heb ik momenteel klaar liggen. Ik dacht dat er meerdere gingen komen, maar het is bij één gebleven. Jan Smit en Lindsay.

0: was ze dan? Els Bakker met haar nieuwste single. En met de volgende artiest keren we terug ergens midden 90er jaren. Het album kreeg de gelijknamige titel mee. Deze mooie song van Wiltura. Bloed, zweet en tranen.
1: Je bent een kind en je speelt. En je vader is een held. Alles oké. Geen zorgen.

Engelbert Humperdinck met zijn Spanish Nights is over. En we gaan meteen nog eens de nieuwe draaien. Deze nieuwe single voor John Dennis. En die heeft het over zondag.

is lang geleden, zeg. 16 jaar. We draaien nog eens graag deze leuke uit het repertoire van Paul Severs.

De muziek van Joe Dassin, die we al hoorden in deel 1 van deze muziekdoos, werd ook een keer vertolkt door het mooie stemgeluid van bij ons uit Vlaanderen. Dit was Peter van Laat, Mama's jasje.

Tula Clark bracht voor ons nog eens een keer die mooie song Hello Dolly. We gaan ons verder met mooie oudere muziek van toen in deze muziekdoos. En dit herken je natuurlijk. Hè. Terug naar die gouden 70er jaren met Moustache. Oh, my trouble.

collega Moustache met een van zijn prachtige liedjes die hij opnam in de 70er jaren. En dit is nieuw, en dat draaide we al eens vaker, hè? Je wordt er meteen vrolijk van. Die leuke single van Jonge Vogelaars. Comment ça va? C'est comme ci, c'est comme ça.

van mijn favoriete platen van het ogenblik. Deze Johan Vogeleers. En dit is een favoriet van mijn vrouwtje Anja. We gaan het speciaal voor haar draaien. Cry to me.

0: Want die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou. Want die boog met duizend kleuren, die is alleen...
1: Dat was hij, onze collega Danny D'Amaro. En hij bracht samen met Henk...
2: Dit is reclame op Radio Monza. Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan 43 euro weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Marijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
6: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio?

0: Radio Kinderooi Mazeik, wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
2: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
3: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
2: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
3: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt. De man reed voor het Rolls Beyaert en dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen, zoals u weet, 4 mensen om het leven. De politierechtbank van Dendermonde heeft een andere chauffeur van het busbedrijf Rolls Beyaert rijongeschikt verklaard. De man werd betrapt zonder gordel en met een vervallen rijbewijs en bleek in het verleden al eens 19 keer te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. De busfirma gaat in deze specifieke zaak vrij uit. De Franse minister van Justitie heeft alle procureurs-generaal van het land opgeroepen voor een crisisvergadering aanstaande maandag. Aanleiding de moordzaak rond de 11-jarige Li Hanna. Volgens de minister heeft het gerecht gefaald, aangezien er al eerdere klachten wegens de verkrachting van minderjarigen liepen tegen de opgepakte verdachte. Vandaag trekt de regen weg vanaf de kust naar in het binnenland kans op buien bij 19 graden. Morgen start droog, waarna in de namiddag nieuwe buien overtrekken bij wel warmere temperaturen, 22 graden. De dagen daarna blijft het weerbeeld wisselvallig met zon en wolken en af en toe een bui.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds.

0: 088 70 28 04.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom. Stegersnacks, Breyersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuïg roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breyersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Essenstraat 1, bus 2 te Keunrooy.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Paardenliefhebbers. Gersland Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersland Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.

0: www.gersaldsoutlet.nl.
1: Van der Veeken, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit: Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeken.be 089 85 3608 of www.garagevanderveeken.be.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen Beersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt. De man reed voor het Rolls Beiaard en dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen, zoals u weet, 4 mensen om het leven. De politierechtbank van Dendermonde heeft een andere chauffeur van het busbedrijf Rolls Beiaard rijongeschikt verklaard. De man werd betrapt zonder gordel en met een vervallen rijbewijs en bleek in het verleden al eens 19 keer te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. De busfirma gaat in deze specifieke zaak vrij uit. De Franse minister van Justitie heeft alle procureurs-generaal van het land opgeroepen voor een crisisvergadering aanstaande maandag. Aanleiding de moordzaak rond de 11-jarige Lihanna. Volgens de minister heeft het gerecht gefaald, aangezien er al eerdere klachten wegens de verkrachting van minderjarigen liepen tegen de opgepakte verdachte. Vandaag trekt de regen weg vanaf de kust naar in het binnenland kans op buien bij 19 graden. Morgen start droog, waarna in de namiddag nieuwe buien overtrekken bij wel warmere temperaturen, 22 graden. De dagen daarna blijft het weerbeeld wisselvallig met zon en wolken en af en toe een bui.
5: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Freddy Nijens.
8: Het beste van het zuiden. De top 15.

Hele, hele goedemiddag allemaal en welkom bij het beste van het zuiden. Tussen de klok van 17 en 18 uur komen weer de 15 leukste plaatjes bij jou voorbij. Eentje heeft de lijst verlaten, dat is Roy Meisters met Der Letzte Sertaki. Hij stond er 15 weken in. Ook wil ik iedereen bedanken voor het sturen van muziek. We krijgen er een heleboel binnen elke week. En natuurlijk, we moeten het ook kunnen selecteren. We hebben ook een nieuwkomer deze week. Dat is op nummer 15 Ines Schonkere. En ik dan.

0: Freddy Nijens.
1: Nummer 13.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van de tijden. De top 15.
2: En op nummer 15 hadden we Ines Konkeren met Ik dans de nieuwkomer van deze week. Andy en Monique, zij zijn gezakt naar nummer 14 zaterdagavond. Maar ze stonden zomaar liefst 12 weken in onze lijst. Proficiat daarvoor natuurlijk. En Salem Segers, het is tijd voor een feestje. Hij komt van 6 naar 13, 12 weken in de lijst. En blijven staan deze week is Johan Veugelers met Zaterdag op nummer 12. Lindsay Lynn. Zij heeft zomaar liefst 3 plaatsen gewonnen. Ze komt van 14 naar 11. 2 weken in de lijst met de Rangatanga. Reageer op het programma kan door een mail te schrijven. Freddy.nijens@telenet.be. Of u stuurt een mail aan radiomonza@telenet.be. En dan komt het zeker en vast bij mij terecht ter attentie van het beste van het zuiden. Hoogste tijd voor plaats nummer 10. Hier is Patrick Jochems en Hoort bij mij.
3: Freddy Nijens.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van de tijden. De top 15.
2: Als jij net je radio aanzet, een hele goede middag en welkom bij Het Beste van het Zuiden. Mijn naam is Freddy Nijns en dit is een programma in samenwerking met Radio Mons en natuurlijk en vele artiesten. Op 10 hadden we Patrick Jochems met Hoort bij mij. Hij staat 6 weken in de lijst en is blijven stilstaan. En van 13 naar 9, wij er gewoon nog niet op bed met Jimmy K. Zo maar liefst 4 plaatsen winst, 2 weken in de lijst. En op 8, Michael van Hork, Volg je pad, 13 weken in de lijst en hij komt van plaats nummer 5. Dus dat wil zeggen, bovenaan de lijst is er flink gerommeld. Op 7, ze komt van 11, 4 weken in de lijst. Tina Rosita en Als ik jou zie. Karel Verspaget, 1 plaatje winst voor hem. Van 7 naar 6, 6 weken in de lijst met Elke Ovinch. Dat wil zeggen, aangeland op plaats nummer 5. Hij komt van 9, hier is hij, Tinus en Zorgen opzij.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: En zo gaan we stilletjes aan ten einde van dit muziekprogramma. Voor vandaag, vrijdag 5 juni 2026. We hadden op 5 Tinus. Hij kwam van 9 vier weken in de lijst met Zorgen opzij. En op 4 van 8 CDV en Van mijn pintje blijf je af. 8 weken in de lijst trouwens. De Monza-favoriet van de afgelopen week was Jack van Gestel met Onze Oude Kroegie. Hij komt van 4 naar 3, 5 weken in de lijst. En op nummer 2... Mieke en Petra. En we stummen samen, 8 weken in de lijst. Dat wil zeggen, we hebben nog altijd dezelfde nummer 1 als verleden week. Dat is Freddy Davis met Donkere Ogen. Allemaal bedankt voor het luisteren. Fijn weekend, geniet ervan. En mij hoort u terug volgende week vrijdag weer om de klok van 17 uur. Bye bye en hou je gezond.
4: De grootste, de beste, de nummer 1 hit.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En

0: realiseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Goedemiddag. Vervoersmaatschappij De Lijn gaat strenger controleren op klachten bij onderaannemers. Verder in dit bulletin klopjacht op een ontsnapte gevangene in Brugge. En bondscoach Garcia tempert de verwachtingen rond Lukaku. De Lijn wil meer zicht op klachten bij haar onderaannemingen. Dat heeft topvrouw Ann Soeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten. Aanleiding werd het recente busdrama in Buggenhout. De Lijn zegt niet op de hoogte te zijn van eerdere klachten over de chauffeur. In Brugge zoekt de politie nog steeds naar een ontsnapte gevangene. Het gaat om een 30-jarige Russische man. Hij wist vanochtend te ontsnappen uit het ziekenhuis, net toen hij zich omkleedde voor een operatie. De politie heeft speurhonden en een helikopter ingezet, maar zonder resultaat. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken verzet zich fors tegen de mogelijke komst van seriemoordenaar Freddy Orion naar het zorgcentrum van Rekem. Volgens de burgemeester brengt Orion, die al 47 jaar vastzit voor 6 moorden, de rust in de gemeente in gevaar. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent gaat het personeel weer aan de slag na een staking die dinsdag begon. Het sociaal akkoord werd weliswaar door een minderheid goedgekeurd, maar er was een 2/3 meerderheid nodig om de staking voor te zetten. Door de heropstart kunnen ook 4.500 tijdelijk werkloze Volvo-arbeiders weer aan het werk. De bultrugwalvis die vanochtend aan de kerncentrale van Doel in de Schelde werd gespot, is inmiddels de grens met Nederland overgezwommen. Volgens een bioloog zat het dier in de problemen, maar wordt het nu gemonitord. Sport in het voetbal tempert bondscoach Rudy Garcia de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het komende wereldkampioenschap. Lukaku is hersteld van zijn blessure, maar mist het wedstrijdritme. De kans is dus groot dat hij de openingsmatch mist. Morgen spelen de Rode Duivels nog wel een oefenmatch tegen Tunesië. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Zo'n 19 graden op dit moment. Morgen start droog, maar snel alweer buien bij 22 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Right, good to listen. Yep. Niks.
1: Gewoon niks.
0: Hallo? Nog niet.
1: Ik val.
0: Een ja, goede avond, goede avond. We zijn er met een klein beetje met muziekproblemen, maar het geeft niet. We zijn er weer. Jatwan, wie hebben wij vandaag in onze studio?
2: Ja, goedenavond, beste losers, Toezen van Oweeg. We hebben hier vandaag weer wat mensen van de gemeente zitten. En een daarvan is Wim Swenne, Wim Swenne Schepen van de gemeente.
1: Yes,
2: welkom hier in de studio.
1: Goedenavond allemaal.
2: En dan hebben we nog te bij zitten Schepen Mark Hoedemakers. Mark, ook welkom in de studio.
3: Goedenavond.
2: Wij zijn dus vandaag toch wel nieuwsgierig. Het nieuwe blaadje zal misschien, of het infoblaadje is misschien al in de bus gearriveerd, maar bij sommigen zal het morgen pas in de bus komen, ja, waarschijnlijk. Wij gaan een paar punten uit het blaadje wat meer duiding geven. En en nog een paar andere dingen die in kinderen toch op het punt staan om verwezenlijk te worden of alleszins in de stijgers gaan staan.
1: Ja.
2: Daar gaan we even aandacht aan besteden. Eipuntje, waar ik een persbericht van heb ontvangen gehad van de gemeentelijke dienst, is de Steenberg. Dus we hebben dit jaar geen vaste bar aan de Steenberg.
1: Nee, we hebben inderdaad twee keer de markt bevraagd. Wie dat dan zo'n had, ja, eigenlijk het een tender uitgegeven hoe dat mensen op kosten reageren, maar er is eigenlijk geen reactie op gekomen. Dat vinden we natuurlijk wel heel spietig, want de dames van Loletta hebben dat de laatste paar jaren gezeten. Die eigenlijk heel goed, maar die hadden geen interesse meer op dit moment om met te doen. We hebben dat de markt bevraagd. Door leeg even interesse te zitten. We hebben nog een tweede keer gevraagd van, je wilt toch echt nemen? En nu hebben we beslist om dat om te zetten in de ambulante handel. Wat eigenlijk het verschil is. Ja, er zit wel verschil tussen ambulante handel, maar eigenlijk zeggen dat er soms meer opgeruimd moet worden dan dat het bij een concessie is.
2: Ja, ja.
1: Dat is veel kort door de bocht samengevat.
2: Ambulante, dat is zo wie ik de margen in kinderen, ja, dat is ook een ambulante verkoop.
1: Ja, inderdaad. En die moeten dan, die hebben meer dagdagelijks werk. Het vulde van wel is dat iemand zich kandidaat kan stellen, dat we dat eigenlijk op een slag kunnen. Eigenlijk de eerste die zich kandidaat stelt, dat krijgt het dan ook.
2: Ja, ja.
1: En we hebben toch de laatste jaren gemerkt dat als er op een Steinberg een beetje beweging is door een bar. Een beetje sociale controle, dat brengt je dan bij ons. We hebben eigenlijk altijd heel schoon rondom die Maasplassen een aantal gelegenheden gehad. Hè. Bastibar, de Maasgenootjes in der tijd, wat Wend ondertussen duidt. En bij de Steinberg dan de dames die er zaten. Ja, het is wel jammer als er een van die drie wegvalt, omdat dat toch wel beleving zorgt aan de plassen. Hè.
2: Ja, zo'n ambulante verkoopstand, zal ik zeggen, als ik het zo mag noemen, dat is wel mobiel en dat zal dan ook niet altijd staan, maar dat zal bij goed weer waarschijnlijk aanwezig
1: ja,
2: zijn. Maar,
1: ja, inderdaad. Het bril bij een concessie, hè, dus als we het echt gunnen aan een partij die een idee hebben ingediend, ja, dan zitten er bepaalde voorwaarden aan om er altijd te staan en een ambulante handel heeft toch het meer marge in om in te bewegen. Ja, inderdaad, ja. Ja, dus we hopen dat er wel dat er iets gaat gebeuren.
2: Dus dat kan toch, als groot weer is en de geest dus met de kinderen door naartoe, kan er toch wel even nog een drankje of misschien een ijsje of zoiets.
1: Als je hem eens aanbiedt natuurlijk.
2: Als je hem eens aanbiedt om daar wat handel te drijven.
1: Ja, inderdaad. Dus ja.
2: Dat is eigenlijk het belangrijkste wat op een Steinberg nu ons te wachten staat. Ja. Als we door langs komen met fietsen of als we door gewoon genieten van het mooie
1: en in de
2: weer.
1: Zomer is er meer dan genoeg begankenis voor al die zomerbars hun werk te laten hebben. Hè. Het is meestal zeuken om een plaatje. Hè,
2: ja, het is meestal te druk. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Hans, we hebben misschien nog wat muziek klaarstaan.
0: Ja, Twan, ik heb eigenlijk een nummer klaarstaan van Margriet Hermans. We gaan er toch een paar van draaien vandaag. Met Margriet Hermans, ja. Mark, jij kent die toch ook, hè?
3: Ik ken die heel goed. Ik ken die niet persoonlijk. Ik heb daar wel een keer mee gebabbeld, kort. Toen die hier op de gemeente een seniorenfeest heeft mogen opluisteren. Mm-hmm. Niet alleen met muziek, maar ook met verhalen. Want Margriet, ja, die vertelde dat altijd heel smakelijk. En dat is eigenlijk een icoon. Ik kan niet zeggen dat ik in het leven sta dat bij bekende Vlamingen die wat sterven, dat ik dan meteen in een halve zwijm val. Maar bij Margriet, ja, ik zei het gisteren nog op de gemeente, van dat heeft me geraakt op een of andere manier. Dat is een stukje van mijn jeugd.
0: Mm-hmm.
3: En dat werd gekleurd door Margriet. Ik denk aan de zoete inval. Ik herinner me dan bij Bomma in Oppoven stond dat op zaterdag voormiddag op. En ja, dat was altijd ambiance en bulderlach. Luc Appermond.
2: Die bulderende lach, dat was eigenlijk een kenmerk van haar.
3: Koen Kruk, ja. Margriet Hermans.
0: Jacques Vermeeren.
3: De drie wijzen. En dan had je Zeggens op vrijdagavond. Mm-hmm. Ja. Toen ik nog niet op stap ging op vrijdagavond, was Bassie en Adriaan en Zeggens En Margriet kleurde dat enorm. En ja... Dan besef je des te meer dat alles vergankelijk is. En ja, goed.
0: We hebben een plaatje klaarstaan van Margriet Hermans. Een vriend.

0: Geen angst, geen angst. En zoveel meer een vriend, ja, Twan. Ja.
1: Ja, een goede vriend, hè. Eén is genoeg.
0: Eén is genoeg?
1: Je hebt er geen 500 nodig, gelijk nu op het internet en op TikTok. En dat is... Eén goede vriend is meer dan genoeg.
0: Heb jij een goede vriend?
1: Ja.
0: Wie is dat?
1: Ook, ja. Ja, ik kan er niet verder op...
0: Nou, dacht ik echt dat ik dat was, hè.
2: Maar zit je op TikTok, Twan?
1: Nee, nee.
2: Ik dacht al, ik zit zelfs niet op TikTok.
1: Nee, nee. Ja, nee, maar op de sociale media, dat zijn jonge gasten, die hebben duizenden likes gehad. En uiteindelijk hebben ze geen vriend, hè. Of geen vriendin, weet ik veel. Dus,
2: Ik weer van tijd tot tijd ook ontvriend. Het zal mijn worst wezen.
1: Nee, maar ja, een goede kameraad, dan moest ze tegen kunnen zeggen, eigenlijk alles tegen kunnen zeggen, zonder dat ze verwiet kreeg van, snap van, daar gaat het hem op. Dat is veel belangrijker, je moest daar loesteren. Hè. En die gleut in die dingen, zal ik zeggen, zonder dat hij daar onmiddellijk, ik weet niet wat, stampij over gaat maken. Maar we zitten hier toch nog altijd met twee schepenen van de gemeente Kinder. En ik heb toch nog een vraag aan Mark. Mark, kinderopvangcentrum, daar is toch nog werk, geloof ik.
2: Dat is heel veel werk, joh. Dat ligt er ook al heel lang bij.
1: Ja, dat is een beetje verwaarloosd.
2: Wie het erbij ligt, we hebben uit het hoofd, 5-6 jaar geleden, hebben wij die site in de markt gezet om door een publiek-private samenwerking op te zetten. Met andere woorden, ontwikkelaars de kans bieden van kijk, we hebben niet dat grond liggen. Er zijn nog andere partijen in dat gebied. Zijn de Kerkfabriek, wonen in Limburg, Kindsport. Gooi eens met iedereen aan tafel. En geef ons plannen, ideeën, wie jij dat zou willen ontwikkelen. Er horen drie heel grote speerpunten. Ten eerste, vergroening, opwaardering, duurzaam groen. De doorwaadbaarheid, want de kind staat natuurlijk ook tot de laatste vierkante meter vol zetten. Maar qua leefkwaliteit is dat dan ook niet alles. En natuurlijk ook een stukje wonen. Hè, want het is de kern van een dorp. En daar is wonen natuurlijk een heel belangrijke functie in. Daar hebben destijds vier partijen hebben daar plannen voor ontwikkeld. De eerste twee van de vier, want dat kreeg dan natuurlijk een volgorde. Hè, dat werd beoordeeld door een bepaalde commissie. Kreeg een rangorde, 1, 2, 3, 4. En de eerste twee partijen die hebben toch wel, als we alles optellen, een 2 tot 3 jaar zijn die aan zet geweest, samen. Hebben dan nog proberen een aantal dingen af te spreken, te doen landen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En heel belangrijk, we weten allemaal, Oekraïne, energiecrisis... De markt die wat gewoon verandert en de markt vandaag qua wonen, qua bouwen, verkopen, is niet meer dezelfde markt als 6 jaar geleden. Dus die partijen hebben ook wel gaandeweg die jaren moeten erkennen van kijk, het bod wat wij toen deden, of het idee wat we toen haaien, is op dit moment eigenlijk niet meer marktconform. Ja. En we willen natuurlijk niet dat we daar gaat beginnen. Wat halverwege stopt, het mes in het verkje. Ja. Of dat we door gaat ontwikkelen wat dan leeg blijft staan. Dus eigenlijk dat idee van toen, dat traject van toen, dat is tot stilstand gekomen. Maar dat grond ligt dan natuurlijk nog altijd. Wij willen eigenlijk op dit moment een beetje versnellen in de eerste twee speerpunten, wat ik toch strak heb genoemd, vergroening, duurzame vergroening en doorwaadbaarheid. Hè. Het bouwen, het wonen, dat is natuurlijk heel belangrijk, maar het stuit eigenlijk de vergroening op dit moment en de duurzame doorwaadbaarheid niet in de weg. Als we dat nou doen, met een klein beetje oog voor wat kan straks ook nog qua gebouwen, qua wonen, qua beleven, qua economie. Dus dat is nu een traject wat volop lopende is. Wij gaan met een bestek naar de gemeenteraad van juli. Dus binnen dit
1: aan... Binnenkort,
2: binnen dit aan een...
1: Dat is eigenlijk nog voor de vakantie.
2: Kleine mond. Willen we eigenlijk een bestek in de markt zetten, hoe dat wij de markt opnieuw gaan bevragen, om te zeggen van kijk, wij willen dit als kern, als hart van een kerkdorp, willen we duurzaam vergroenen. We willen dus bijvoorbeeld de muren achter de kerk, achter de pastorie, achter de pastorie heb je dan nog een deel van die betonplaten stonden.
1: Ja, dat ze de parking aan, ja, aan het vorige aan de dokter, aan de klooster. En dan heb ze daar
2: inderdaad
1: dat openliggende terrein.
2: Die parking aan dokter Bulle tegenover, ja, aan het klooster, is eigenlijk een gemeentelijke bouwplaats. Maar voor de goede orde begon daar nooit lot te bouwen. We wilden dat eigenlijk bewaren als parkeergelegenheid. Maar we wilden dus vanaf dat punt tot aan Kindsport. En leefst nog natuurlijk tot aan de Breersteinweg. Dat Kindsport ook met werd gepakt in, ja, heel het project. Willen wij een trage verbinding creëren.
1: Trage weg, ja. Voor wandelaars en fietsers.
2: Wandelaars, fietsers. Hmm. Ook die parking wat er nu ligt aan de school. We willen zonder te raken aan de aantallen parkeerplaatsen, hmm, willen we er ook wel een corridor creëren dat door het voetgangersverkeer, het fietsverkeer, dat door
1: een korte doorsteg.
2: Een beetje wordt afgeschermd van de auto's en het in- en uitrijden van die parkeerplaatsen. Dus we willen die muren, willen we door een doorsteg in maken. Die platen achter de ooipastorie willen we opruimen. We willen het stuk wat nu braakliggend is met van die boskezel en schrot.
1: Waar die grote blokken liggen aan de rechtse kant van de
2: willen kerk. We eigenlijk duurzaam vergroenen. We willen dan een padenstructuur doorleggen. We willen nogal aanplantingen doen van buim, struiken, bloemen, hagen. Just op die plaatsen, hoe dat we van weten, ja, stel dat dan binnen 2 jaar of binnen 10 jaar dat toch geboet wordt, willen we natuurlijk niet en dan ook bomen weer gaan rooien. Ja, ja. Dus we gaan dat heel met gezond boerenverstand inrichten. Ja, ja. Dat we door op dit moment tenminste de woonkwaliteit en de leefkwaliteit toch behoorlijk gewoon vergroten.
1: Het moet eigenlijk al meer een plek worden waar het aangenaam is om te vertoeven, absoluut, om te flaneren, bij wijze van spreken. Ja. En eventueel ook openstellen, eventueel een markt gebeuren of
2: dat,
1: dergelijke dingen.
2: Dat zou zo maar kennen, ja. Wij gaan daar ook in een bepaalde fase, ik weet nog niet of dat in fase 1 al zit, ik denk in fase 2, dat we daar ook marktkasten gaan voorzien, dat we daar
1: water en stroom en die
2: dat
1: dingen.
2: We daar ook een stukje met waterpasserende verharding gewoon beklinkeren, bij wijze van spreken, dat er ook bijvoorbeeld de kermis binnen dit en zoveel jaar, of de markt, dat is allemaal niet een steen gebeiteld. We willen natuurlijk ook dat hetgeen wat er nu is in Kinrooi, moet versterkt worden. Hè? Ja. Als de marktkramer straks zeggen, van ja, nee, Lotus, als het bleef gewoon op dat dorpsplein staan, dan gaan we daar echt nemen ze de arm omdraaien. Nee. Maar ik denk, als we daar de kwaliteit en het uitzicht, als we daar aan die knoppen gaan draaien, dan wordt dat vanzelf een plek hoe dat mensen veel lever en veel meer ook naartoe gaan gewoon. Ik denk maar heel logisch nou, als we dat gebeuren achter de kerk en de pastorie gewoon open trekken, dan zou zomaar, Moza RT zit dan met de eerste groot, zou zomaar een openluchtklas kunnen plaatsvinden. Waarom weer? Juni. Ja. Pak de steul even met. Daar stond dan ook buim, daar is groen voor schaduw. En dan kunnen ze daar fijn gewoon zitten. Ja. En dat moeten we vooral stimuleren.
1: Het is een site die nogal vrij afgesloten is qua geluid overlast van het verkeer op rotonde.
2: Inderdaad.
1: Dus want daar zou toch nog een hele buffer aan gebogen staan en van de andere kant ook.
2: Ik vind het heel fijn dat je plek. Dat jij meedenkt, ik zie mij daar ooit de 11e van de 11e het seizoen openen achter die keer. Ja, ik vind het fijn dat je meedenkt.
1: Ja, dan gaan we nog een keer met de vastloopsvereniging, met de Rabbedammers, gaan beginnen. Maar we gaan nog wat muziek draaien. We zijn blij, Mark, dat we daar al weer een zicht op hebben wat we eventueel volgend jaar of achter anderhalf jaar kennen.
2: Nee, de horizon ligt eigenlijk op volgend voorjaar. We willen dat nu in de maart zetten voor de zomer. We hopen dan in de zomermaanden dat we gegadigden krijgen die hun vinger opsteken. En dan moet dat in het najaar eigenlijk in realisatie gaan. Aanplantingen van buim, van struikgewas, ja, dat is natuurlijk...
1: Veurjaar eigenlijk.
2: Dat is najaar, winter, dat we door in het veurjaar toch op zijn minst een bescheiden groen lintje kunnen knippen.
1: Allee, ik ben nieuwsgierig, Mark. Wat
2: ik ook. En ik heb ook heel veel ongeduld.

0: Met Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. Twan, ben jij ook een langslaper?
1: Ben ik nooit geweest.
0: Nee?
1: Ik heb nu wel, ja, gelijk met dit weer, heb ik wel ooit dat ik ja, toch wel wat langer blijf liggen. Maar ik was ja? Al, kwart na zes was ik altijd.
0: Kwart na zes. Maar nu dat je gepensioneerd bent, kan dat zijn dat het lang...
1: Ja, ik ben toch kwart na zes op, moet ik meestal plassen of zoiets. Dus, maar dat kan zijn, als het weer is gelijk nu, ja, dat kan toch zijn dat ik me even nog terugleid.
2: Gelukkig werd ze er nog wakker voor. Ja. Want dan, Tino heeft het.
1: Ja, dat is gelijk de ene die zei, oh, ik ben morgens vroeg wakker, ze vier voor, en dan kan ik in zijn pissig en dan stond ik op.
2: Ja, voilà. Weet ze trouwens wie ze dat noemen, zo'n rubber, een rubberen ondertrek voor de matras? Dat is een prachtige naam, een walsree.
0: Een walsree?
1: Ja, wol.
2: Ja, ik weet het. Ja, de taal, woordenschap.
0: Het gaat er gewoon over, get out of your lazy bed.
1: Ik ga get out of your lazy bed.
2: Ik ben even afgehoord. Ja, dicht is begonnen, hè?
0: Ja,
1: maar we zijn hier nog altijd samen met de schepenen van de gemeente, met Mark Hoedemakers en Wim Swenne. En we hebben toch nog wel wat dingen hoe we het over willen hebben, natuurlijk. Einding, de vervolgverhalen kregen in de stegel. Daar zijn een paar vervolgverhalen gebreid.
3: Ja, we hebben een aantal puntjes over de stegel. En eerst staat er een navolging inderdaad van de les die jou, dat er in juni en augustus weer blokbar is. Mm-hmm. Dus de studenten die... niet hier toe zitten om te leren, of die hier met een aantal andere mensen samen willen leren, ja. Dat kan. Er werd, ik even een teken of dat de kleine, meestal is de kleine zaal ervoor opengezet werd. Die moeten wel de plaatsjes reserveren. Maar de studenten die dat al een aantal jaren doen, die weten wie dat
1: dus dat is een activiteit die toch wel begaan kunnen zijn.
3: Ja, dat kunt altijd toch wel een heel deel volk... Op af, joh.
1: En aan de hand van het succes van de vorige afleveringen, zal ik het zo maar zeggen, dan is er het opnieuw weer initiatief genomen.
3: Ja, is ook zo. Weet je, de zaal ligt lekker overdag leeg. S'avonds zijn natuurlijk veel activiteiten in de stegel. Overdag gaat minder. Dat is gewoon een kwestie van een paar toffels en een paar stoel klaarzetten. En die jeugd kan door...
1: De verwarming en de verlichting natuurlijk.
3: Inderdaad, ja. Of de verkoeling en de...
1: Ja.
3: Het is niet zo warm op het moment, maar...
1: Dus dat staat er weer aan te komen. Dus dan mogen de studenten die mogen zich toch weer melden in juni en augustus,
3: ja, geloof ik. Ja, via de jeugddienst kunnen ze dat reserveren.
1: Oké.
3: Okay. De e-mail en de telefoonnummer stonden het.
1: Even de contact pakken met de dienst en dan reservatie en dan heb je plekje.
3: Ja, inderdaad.
1: We wensen die natuurlijk heel veel succes.
3: Ja,
1: augustus zal op tweede zit zijn.
3: Ja. Als ze in juni heel veel succes hebben ze in augustus niks te boeken natuurlijk.
1: Oké. Okay. En dan theater zelf?
3: Ja, theatercafé. Dus de steelde is ondertussen toch al een jaar of, moet ik even denken, 12 in gebruik, denk ik. 12, 13 jaar zoiets in gebruik. In het begin hebben we wat wisselingen gehad in het theatercafé. Laatste jaren deed het keuken van Molendorp dat uitgebouwd, maar dat contract is afgelopen, of loopt af. Mm-hmm. Dus daar werd het nu opengezet. Wij als gemeente moeten wij... altijd de markt bevragen of dat mensen interesse hebben om dat te doen.
1: Dus als er gegadigden zijn, die kunnen zich melden?
3: Ja, die kunnen zich melden inderdaad. Dus we hebben afgelopen maandag op de gemeenteraad goedgekeurd. En de laatste pagina, de achterkant van de kinderinfo is daar aan gewijd om enthousiastelingen te vinden. Mm-hmm. Om het eventueel zich kandidaat te stellen om het theater uit te baten. En dan even een navolging wat we van de Steinberg zeiden. In dit geval is het wel zo dat er een dossiertje moet ingediend werden. Nu, er staat een QR-code op, waar alle info op staat. Mm-hmm. Er moet een dossiertje ingediend werden. Hoe dat we heel bewust gekozen hebben om op beleving in te zetten, om invulling. Het financieel plaatje heb ik hier dan een bepaalde huurprijs voor, maar dat is van absoluut ondergeschikt belang ten opzichte van wat dat er aangeboden werd, de openingsuren, wat het aanbod van de kaart is, van de kleine kaart, grote kaart, wat dan ook, drinken. Eigenlijk gewoon om die ontmoetingsplek die is toch wel wat is terug te behooien.
1: Dat is eigenlijk meer een uitbatingsvergunning, zal ik zeggen.
3: Ja, een concessie.
1: Concessie om het uit te baten.
3: Uit te baten, inderdaad.
1: Ja. En voor de rest hoeft zich van het cultureel centrum daar niks aan te trekken.
3: Nee, we willen natuurlijk wel. We proberen goede afspraken te maken tussen de dienst cultuur, hè, voor de evenementen die in de stegel zijn, die door de gemeente georganiseerd werden, dat er dan zeker wel mensen zijn voor theatercafé zeker open is. Mm-hmm. Dat als die, we hebben best wel een uitgebreid cultuurprogramma in de gemeente Kinrooi. En dat die als de pauze is of naderhand, dat die ook een drankje kunnen
1: ook, ja, dat ze daar gedronken
3: hebben. Ja, inderdaad. Dus maar dat werd allemaal afgestemd. Dat gaat nu trouwens met Tjeuken, gaat dat ook gaat dat groot duur. Dus ja.
1: Dus dat is even kijken, de mensen die geïnteresseerd zijn. Het laatste blaadje van de info vind je natuurlijk een QR-code en ook eventueel een website die je kunt bezoeken.
3: Ja, die je kunt bezoeken. Ja.
1: Dus dat is duidelijk. Dus afwachten wat dat gaat weer natuurlijk. Hè.
3: Ja, ja, inderdaad.
1: Dus, voor wanneer moet dat allemaal rond zijn?
3: Die staat nu open. Om nog even denken, dit had toch een tweetal maanden open. Stond dachtig uit kop. Was het niet begin september? Ja, het is toch wel een tijdje dat het open staat.
1: Een paar maanden sta je door. Ja, tot na de vakantie.
3: Ja, dan moest natuurlijk in de vakantie die altijd de mensen de kans geven om, om de tijd hebben om in te steuren. Ja.
1: Ja. Dan hebben we hier nog het over tickets.
3: We werken eigenlijk sinds jaar en dag met een ticketsysteem bij de Stegel. En we merken toch dat we natuurlijk een aantal dingen aanlopen. En dat gaat dan ook heel dat praktisch vanaf het achterliggend, niet zozeer voor de mensen, maar de verwerking achterliggend is soms niet altijd even gemakkelijk. En daarom zien we nog een nieuw ticketsysteem gaan we overstappen. Een beetje meer op maat van onze zaal, hè, van ons cultuurhuis, om het zo te zeggen. Het gaat het voor de mensen ook veel makkelijker maken om tickets te bestellen. Het is veel minder omslachtig dan het vorige systeem. Een beetje meer te vergelijken met de betere digitale systemen van grote zalen.
2: Ja.
3: Ik klik aan en ik betaal en het is, het is in orde.
1: Maar dus gewoon bellen, dat ga je het ook nog? Of is dat helemaal
3: niet? Ik denk dat het nu allemaal via de website.
1: Hoe moet alles via de website?
2: Ik weet het niet helemaal, maar het is wel een feit dat het veel gebruiksvriendelijker zal worden. Ja. En ook als de zaal heurs voor feestelijkheden of voor evenementen, dan zal ook de facturatie en bijvoorbeeld het drankverbruik, dat wordt allemaal geautomatiseerd, dat correcter en sneller verloopt. Ja. Dat soort.
1: Dat is eigenlijk een softwarepakket wat allerlei koppelingen heeft.
2: Ja.
1: Dus,
2: ja, inderdaad.
1: Als je ergens een datum invult van, ik heb hier een communiefeest op dat datum, dat het automatisch gekoppeld is met andere dingen, dat die facturatie ermee gekoppeld is. En, en als iemand anders nog gaat wil doen op dat dag, dat er al direct gekoppeld is van
3: kijk, we willen sowieso op dat gebied wel ook een beetje een digitalisering gewoon van heel die boekingssystemen ook. Hè. Dat ze veel, in deze tijd moesten digitaal doen, want anders dan lopen ze achter de feiten aan. En dat is een eerste stap erin, maar dat gaat zeker nog de komende jaren.
1: Maar de kent voorlopig waarschijnlijk nog altijd contact pakken met de mensen van de dienst zelf. Om als ze ergens tegen problemen
3: tuurlijk,
1: of als ze dus om dicht verder te helpen.
3: Ja, absoluut, sowieso.
1: Dus Elga.
3: Ja,
1: Elga.
3: Ja, Elga is dat meestal dan. Nu, we merken dat eigenlijk met het oud bestelsysteem heel veel mensen al naar de Stegel kwamen om het te doen. En we merken nu met het nieuwe systeem dat sowieso al minder is. Dus dat wil per definitie al zeggen dat het gebruiksvriendelijker is en dat mensen veel makkelijker een weg erin vinden.
1: Super. We kijken dat allemaal tegemoet. We gaan het allemaal eens goed proberen in de toekomst als we het een activiteit willen volgen. Maar we gaan nog wat muziek maken.
0: Ja, dat gaan we doen met Christophe.

0: Ja. Christophe en miljonair. Jatman, zou jij graag miljonair willen zijn?
1: Oh, zeker.
0: Of voel je je
1: als
0: al?
1: Als ik miljonair was, dat zou je onmiddellijk maken bij de radio, denk ik.
0: Denk, ja? Ja, hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je dat?
1: Een goede sponsor bij je.
0: Ja, dat kan.
1: Dus,
0: maar zou je anders gaan leven? Nee.
1: Nee, helemaal niet. Ik zou ook niet meer uitgeven aan eten of aan drinken of aan auto's of weet ik dat ook niet doen. Ik zou het eigenlijk allemaal uitgeven aan cultuur.
0: Voilà. Dus ziek, hè?
1: In onze eigen gemeenschap. Ja. Niet in Brussel op de markt. Nee. Daar zorgen ze zelf voor.
2: Hier
1: in Kinderhoei. Dus, ja. Zou ik wel, als het nodig is, wel willen sponsoren, ja. Dus, maar we hebben dus de kermis gehad in Kinder.
0: Ja.
1: En op de kermis was toch wel een uitzonderlijke attractie. En dat was de attractie van Unizo. Daar zijn toch wel wat laureaten gevallen die gewonnen hebben, geloof ik. Ja. Want dat ging toch veel geld in om, geloof ik.
2: Ja, absoluut. Dus we hebben eigenlijk voor de eerste keer is er door Unizo Kinderhoei in samenwerking met de gemeente dan de win-win-win actie eigenlijk in het voorjaar gedaan. Hè. Dus dat is iets veranderd. Anders was dat in het najaar. Nu hebben we dat in het voorjaar gedaan. En voor de eerste keer hebben we dat ook volledig digitaal gedaan. Hè. Dus mensen kregen een bunke in de winkels die meededen. En dan moesten ze die scannen. En dan als ze het een voor 100 euro gescand had, had ze een volle spaarkaart.
1: Ja.
2: En sinds de opstart, hè, dat staat ook in het beugske. Sinds dat het gestart zijn er bijna 4000 mensen die zich geactiveerd hebben op het platform. Nu, Kinderhoei heeft 12.500 inwoners. Dat zijn een heel groot, natuurlijk onder de 18 die ze dat misschien niet zullen geregistreerd hebben. Dus dat is toch wel een heel groot succes. Nu, kunnen ze natuurlijk niet helemaal controleren of dat alleen maar mensen van kinderen zijn. Dat mag je op zich ook niet goed. Maar er zijn 19.000 volle spaarkaarten van 100 euro ingescand.
1: Dat is praktisch 2 miljoen omzet.
2: Ja, dat is gigantisch.
1: En dan moeten we ook rekening houden. Dit is bij de deelnemende handelaars.
2: De deelnemende handelaars en de mensen die ook gescand hebben, effectief.
1: En de mensen die effectief gescand hebben.
2: Dus dan zie je ook hoeveel geld dat er eigenlijk is. Dus van 1 april tot 24 mei. En dan zie je voor wat bedragen dat eigenlijk rond gewoon bios. En er zijn ook een keer 3000 spaarkaarten gestart, maar die zijn niet afgewerkt.
1: Ja, dat zijn die half vol zijn of net begonnen zijn.
2: Ja, inderdaad. Dus we kunnen daar toch wel van een succes spreken. Als je doen als geregistreerd, natuurlijk je eigen naam, maar je moet ook een vereniging aanduiden. Want het is eigenlijk de win-win-win actie. Het is zowel voor de burgers als voor de handelaar als de vereniging die ook een stukje van dat koek met mogen delen. En het was zo georganiseerd dat er ene winnaar was privé dan, een persoon die 1000 euro zou winnen, 4 winnaars van 500 euro en dan 50 winnaars die 100 euro zouden winnen. En de goede doelen, of de VZW's of de vereniging die ze aan gekoppeld hadden, die gingen dan ook een prijs winnen. En inderdaad, op Pinkstermaandag, op de kermis in Kinder, zijn die namen getrokken. En er zijn heel veel mensen blij gemaakt en ook heel veel verenigingen eigenlijk heel blij gemaakt.
1: Hè. Ja, zeker de jeugdverenigingen, extra, hè, die hebben de kunnen een graantje van meepikken natuurlijk. Hè. Dus, het zijn weliswaar geen geldprijzen, het zijn dus te goed bonnen eigenlijk in
2: de gemeente,
1: in de vertegenwoordigde waarde wat ze gewonnen hebben.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus,
2: daar worden 163 verenigingen gekozen, hoe dat Dino het meeste genomineerd was, het Heemke als tweede. En dan de Giro zal niet verbazen als derde en vierde van Kinder en van Diesel. En dan FC Maasland als,
1: voetbal,
2: als vierde. Mm. En ondertussen zijn ze al bezig met de prijzen uit te delen. Christel deed dit op de gemeente, moet een aanspraak gemaakt werden. We zijn ook voor een beus uitgelacht hoe en wat. En dan kunnen mensen een aanspraak maken en dan kunnen ze de prijs komen opholen. En het is goed voor de vereniging, moet dan natuurlijk of de voorzitter of de secretaris komen, die gekend zijn bij de gemeente, of eventueel met een volmachtsformuliertje.
1: Ja. Kunnen ze op prijs komen?
2: Kunnen ze dat komen
1: en dan kunnen ze dat in orde aan valideren.
2: Ja,
1: ze dat
2: inderdaad. Ja.
1: B, natuurlijk ook weer
2: de lokale
1: handel natuurlijk, of bij de deelnemende handelaars.
2: Ja, inderdaad.
1: Toch heet dat geldt eigenlijk voor een stukje, dat we door een stukje gesponsord worden.
2: Ja, dit werd door de gemeente vooral.
1: De gemeente heeft de bijdrage voor de vereniging.
2: Voor de winnaar, eigenlijk wel. Ja. Maar dat is een mooie samenwerking tussen Unizo en de gemeente. Hè.
1: En voor de attractie een beetje aantrekkelijk te maken, was er dus ook nog een prijs voor de mensen die aanwezig worden tijdens
2: inderdaad,
1: de trekking.
2: Ja, inderdaad. Er was nu een prijs van 250 euro voor de mensen die daar tijdens de trekking aanwezig waren. Nu, het was geweldig show en weer. Het was misschien wel iets te show en weer. Het was enorm heet. Dus het was degelijk games gewonnen, maar er was geen massa volk op de been op dat moment. Maar het was om, ik denk om 3 of 4 euro's middags. Ja. En het Pinksterweekend was...
1: Ja, ik heb vernomen dat er toch een 60-tal aanwezig waren. Dus dat is toch al net de belangstelling. Ja. Als we in de café of in de cafetaria 60 mensen hebben om een activiteit, dan hebben we eigenlijk een net belangstelling. Ja. Vind je maar, joh. Dus, ja.
2: Nee, zeker iets wat ik vermoed wel voor... Allee, het gaat natuurlijk nog geëvalueerd worden, maar ik vermoed wel dat het voor herhaling vatbaar is.
1: We gaan het wel eens een keer huren van de besturen van de win-win-actie van de Verenigde Handelaars. Dus we krijgen die ochtends regelmatig over de vloer hier promotie te doen. Hè. We gaan nog wat muziek maken, Hans.
0: Ja, zo wat. Kermisgeluid.
3: Uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.

0: Ja, Danny Vera en de rollercoaster. Twan, ooit in zijn rollercoaster gezeten. Misschien nog een vroeger die dichtklapte. Het gaat zo van die...
1: Ja, de rups, zeggen ze dat.
0: Ja, de rups. En
1: dat was ging, het moment supreme. Hè?
0: Ja, en dat ging dan dicht en ik weet niet wat er toen gebeurde.
1: 12 jaar en had je verdunneke na ze zitten. Was de rups dicht. Dat was even intiem dan, weet je niet.
0: En niemand zag iets, hè?
1: Heel opgewonden. alleen die achter is had
0: en ik heb die twee mannen zien, die hebben ook in zo'n rol in de rups gezeten.
2: Ik begin schrik te krijgen.
0: Ach,
1: maar in alle geval, we hebben nog een paar vraagjes. Zijn bekend door ons beukje hergeblaaid om wat duiding te geven. Papier ophalen, toch het ook in Ophoven gaat gewijzigd werden, geloof ik, hè?
3: Ja, in Ophoven heet sinds jaar en dag de B-reserve van Maasland Noordoost. Vroeger was dat Ophoven. Die deed de papierophaling. Iedere zoveelste zaterdag van de maand.
1: Ja,
3: maar ja, goed, dat zijn ook mannen met gezinnen.
1: Allemaal vrijwilligers.
3: Met hobby's, met een hoop sores aan de kop. Ja. En het is moeilijker en moeilijker om vrijwilligers iedere maand bereid te vinden om daar een ganse vermiddag papier te gaan opholen. En die mannen hebben nu gezegd van kijk, beter in schoonheid stoppen dan dat de mensen het aan de straat zetten en dat we het niet opgehold krijgen. Dus wij stoppen dan met, ik denk dat deze maand juni, 13 juni, dat gaat de laatste keer zijn dat ze dat opholen. Is meteen nog een uitzondering op hun eigen vaste datum. En vanaf juli is het eigenlijk eerder een derde donderdag van de maand dat Limburg.net Renewie dat kunt opholen, zoals op zoveel plaatsen.
1: Dan kunt de officiële voelkaart het papier opholen, zal ik zeggen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
3: Het zal ook netjes worden opgehold. Het zal dus niet bij de mensen in de garage moeten blijven staan of je moet het niet noodzakelijk zelf naar het containerpark brengen. Het wordt allemaal netjes opgehold. Het enige nadeel natuurlijk is Maasland Noordoost, de B-reserve, die kosten er toch jaarlijks wel geld bakjes beer van kopen, van die opbrengst. Ja, ja. En dat gewoon ze nu op een andere manier moeten bekosten.
1: Het is even goed bewonderenswaardig dat ze dat vrijwilligerswerk bekennen doen voor de vereniging. En ik huur ook van de fanfare niet. Dus dat ze smorgens om 6 uur en het goed weer zal een eerste red aan het doen zijn. Dus een papier rond te holen in kinderhoei natuurlijk. Het is toch wel, dat moest die volk bij hen krijgen.
4: Altijd inspanningen.
1: Dat is een inspanning, dat stuit natuurlijk het tegenover, maar dat is dan voor de vereniging natuurlijk. Ja. Dus in Ophoven hebben ze dus nu dat de officiële organisatie net Limburg.net of is het dat allemaal kunt doen natuurlijk. Hè.
3: Ja, inderdaad.
1: En dan hebben we nog wat cultureels in het blijtje stonden. Ik zie hier op bladzijde 13. Haiku's langs de Maas. De bedoeling is toch dat zijn van die speciale gedichten in een aparte vorm, geloof ik. Hè?
3: Ja, dat is een vorm van Japanse poëzie. Ik ben het aan het aflezen. Japanse poëzie die in de 17e eeuw is ontstaan. Dat wordt gekenmerkt door een strikte structuur van 3 regels. En de eerste regel bevat 5 lettergrepen, de tweede 7 en de derde dan weer 3 lettergrepen. Onze voormalig Europese voorzitter of
1: van
3: Europese
1: Rompuy,
3: president Van Rompuy was daar ook heel bedreven in.
1: Inderdaad.
3: En cultuur, dat is wat wij een ontzettend warm hart toedragen. Dat was een inwoner van Kinrooi die zag van kijk, je hebt een aantal mooie landmarks staan langs het fietsroutenetwerk, langs de Maas ook. En maak ik dat opleuken met gedichtjes die ik dan om de zoveel tijd zou kunnen aanpassen. We zijn dan met de mensen gaan kallen en we hebben daar leuks voor uitgewerkt dat er dus vaste bordjes zijn gehangen met een haiku. Wat ook geit. Hè. Het thema is dan ook Kinrooi, de Maas, de Maasplassen. En dan stuit er ook een QR-code bij die ze kunt inscannen. En dan kunt ze nog veel meer haiku's lezen van de hand van Michael Papafava. Want dat is
1: de schrijver.
3: Dat is de schrijver in kwestie.
1: Super, dat is weer een stukje meer cultuur in ons landschap gebracht, zal ik het zo zeggen. Want het is toch tijdens het fietsen dat ze dat kan terugvinden. We moeten er een einde aan maken, heren. Bedankt dat je hier wordt.
3: Heel fijn dat we hier eerder een maand mogen zijn. Eerst en vooral dikke merci weer aan Radio Monza. Aan Uchtwie, om dat altijd heel mooi in te richten, aan heen te lullen. We willen wel nog heel even, ik zit hier met Wim, mijn collega Schepen. Eerdere Iedere keer een roeiinfo heet natuurlijk een ander voorwoordje. En om de zoveel tijd komt dan dezelfde schepen terug. Bij het nummerke wat nu gaat verschijnen, stuit onze collega Boyd Willems met een foto. We willen ons excuseren aan de burgers. Dat is de minst leuke foto van de zes.
4: Ik vind er zelf ook. Hij ook echt een kuipje wie watermeloentje zit er al.
3: Inderdaad, een kuipje wie watermeloentje.
1: Hij staat ook in de jachthaven ook. Ja, dat moet er weg blijven.
0: Wij gaan er stille gezet. Volgende week zijn we er terug.
1: Ja, volgende week hebben we Pieter Jansen hier. Dus ook een radiomaker. En hij heeft een boek geschreven over Eterslag aan de grens. Dat zijn radioverhalen uit Molenbeersel. En onze vervolgdisjockey, Marco was het. Destijds die al te popelen om het heft in handen te pakken om over te nemen.
4: En proficiat Anne-Rie, hè?
0: Anne-Rie, die we
3: 70 jaar
0: is. En wij blijven lekker hangen samen. Ja, niet meer met Marguerite Hermans, maar met ons allen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.

0: soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunroe, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunroe. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
5: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
4: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
5: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis

0: Van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: Goedenavond. De politie verspreidt beelden van de in Brugge ontsnapte gevangenen. Verder in dit bulletin, astronauten moeten schuilen in het ruimtestation ISS... en de lijn scherpt de controle van haar onderaannemers aan. De politie heeft opsporingsbeelden verspreid van de gevangenen die vanochtend ontsnapte in Brugge. Het gaat om een 31-jarige Rus. Hij wist te ontkomen uit een ziekenhuis toen hij zich omkleedde voor een operatie. De man droeg toen een zwarte short, lichtkleurige polo en sportschoenen. Wie tips heeft, wordt gevraagd meteen de politie te bellen. Vervoersmaatschappij De Lijn gaat extra toezien op klachten bij haar onderaanneming. Dat meldt topvrouw Ans Schoeps bij de bekendmaking van de jaarresultaten. Aanleiding het busdrama in Buggenhout, waarbij De Lijn niet op de hoogte was van eerdere klachten over de chauffeur. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken verzet zich fors tegen de mogelijke komst van seriemoordenaar Freddy Orion naar het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar vast voor 6 moorden. Volgens de burgemeester van Lanaken brengt de komst van Orion de rust in de gemeente in gevaar. In het internationaal ruimtestation ISS hebben de astronauten een tijd lang moeten schuilen in hun vluchtcapsule. Dat gebeurde vanwege herstellingswerken aan luchtlekken in het Russische gedeelte. Intussen is er één lek dicht en kunnen de astronauten hun schuilplaats weer verlaten. In het wielrennen heeft de Franse Cilia Zieri de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze won de sprint van een kopgroep. De Nederlandse Lucinda Brandt werd tweede. Haar landgenote Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien en maxima tot 19 graden. Zondag blijft het overwegend droog.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

vrijdagavond 5 juni 2026. Het geluid van toen tot 9 uur staat helemaal in het teken van de foute muziek. Vader Abraham met het kleine café aan de haven. En daar zeggen we dan dag zuster Ursula.

een vrijdagavond dat je lekker kan meezingen met de platen, want er zijn heel veel Nederlandstalige nummers bij, hier bij Radio Monza, het geluid van toen. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, tot 10 uur. Marco de Bruin. En nu krijg je deze. Frans Bauer.

Ondertussen 12 minuten na 7 uur geworden. Frans Bauer, heb je even voor mij? En we gaan terug in de tijd met deze.

We zaten over de Moerdijk bij de Zangeres Zonder Naam met Mexico. Maar om feest te vieren moet je niet zo ver gaan. Ik zou zeggen, Café de Zwaan is ver genoeg.

36 minuten na 7 uur. We hebben het vandaag al in het Nederlands, in het Vlaams en in het Engels gedaan. En daarnet deden we het in het Duits met Tony Marshall. Ik heb een

Eerlijk gezegd, deze Barry White verdiende wel een paar platen hoog in de hitparade, maar het is hem jammer genoeg niet gelukt. Vrijdagavond tot 10 uur. Foto muziek.

Het eerste gedeelte van het geluid van toen, vandaag onder een andere naam. Eigenlijk, we doen het gewoon fout. Ja, op deze vrijdag mag alles fout gaan. The Strangers, met een ode aan de oude mannen. Come on.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort, dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA.

0: CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Goedenavond. De politie verspreidt opsporingsbeelden van de ontsnapte gevangenen in Brugge. Verder in dit nieuws een tweede arrestatie na de dodelijke steekpartij in Hoboken. En Alexander Djevrev staat in de finale van Roland Garros. De politie vraagt je aandacht voor de gevangenen die vanochtend ontsnapten uit het ziekenhuis in Brugge. Van de 31-jarige Russische man zijn nu beelden verspreid. Hij verdween tijdens het omkleden voor een operatie. De man droeg een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Wie tips zou hebben, best belt meteen de politie. In het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken van een maand geleden is een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige Roemeense man. Eerder zat al een landgenoot van 25 vast. Over het motief tast het Antwerpse parket nog steeds in het duister. De astronauten in het ruimtestation ISS mochten daar straks hun schuilplaats weer snel verlaten nadat ze even moesten schuilen voor luchtlekken in het Russische compartiment van het ruimtestation. Eén lek is nu gedicht. In elk geval is het zo dat er geen gevaar meer is en het tweede lek wordt later gedicht. In het tennis heeft Alexander Djevrev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. De Duitser won in 4 sets van de Tsjech Jakub Minčić. Djevrev neemt het in de finale op tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Arnaldi en Coboli. Rode Duivel Leandro Trossard blikt ondanks de verloren Champions League finale met Arsenal vol vertrouwen vooruit naar het komende wereldkampioenschap. Dat heeft hij gezegd. Want morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. En in de Ronde van Italië voor vrouwen, tot slot wint de Franse Cilia Gerich de zevende etappe. Anna van der Breggen blijft leidster. Het weer dan nog vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt weer met buien en 19 graden. Zondag zou grotendeels droog moeten blijven.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Vijf minuten na 8 uur geworden hier bij Radio Monza. Tot 9 uur. Het geluid van toen met enkel en alleen foute platen. We gaan van links naar rechts.

0: De keizer van Ertvelde, Mr. Eddie Wally, en ik spring uit een vliegmachine.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: lacht.
1: Je kent ze natuurlijk wel van het plaatje Je loog tegen mij. Dit was Drukwerk met O Middernacht. Schijn een lichtje op mij.

0: 26 minuten na 8 uur geworden op deze vrijdagavond. Anja Jellens met De Soep is aangebrand. Zat er misschien een rode Marie in? Want zij is het hoofdpersonage van Tony Cabana.
1: Wie is toch dat meisje met die bobbel in haar

0: Lekker fout op vrijdagavond. Rode Marie van Tony Cabana. En zie ik daar een krokodil?
1: Ik ben slaap.

Uit Nederland, Job was dat met Jij bent de zon, origineel van onze eigenste Bart van de Bossen. De volgende plaat is heel speciaal op verzoek.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

We zijn de plaat helemaal niet vergeten. Bart Kuil met de Marie-Louise. Ja, ik vraag het mij ook af. Wat moet een cowboy in Parijs? Hier zijn de Marlettes.

Ja, dat paard moest er nog bij. De Marlets waren dat en een cowboy in Parijs. We zijn bijna toe aan het einde van ons tweede gedeelte. Dat betekent na 9 uur deel 3. Met onder andere muziek van Michel Sardou. Ik heb ook nog The Village People meegebracht. Lou Bega, The Gibson Brothers en Las Ketchup. Maar uitgaan doen we met een extra lange plaat van 7,5 minuut. De Ome Jo Medley.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Is iedereen er klaar voor?
2: Ja!
1: Mag ik dan nu beginnen?
2: Oké!
3: Exciting and entertaining.

Gelukkig is de Venga-bus gestopt aan het begin van het derde gedeelte. Van harte welkom. Het is vrijdagavond, iets over 9 uur. Uit 1998, We Like to Party. De vierde uitgebrachte single voor deze formatie. En hun eerste top 3 hit in Nederland. En nu terug met een meezinger naar 1963. Samen met Gary and the Pacemakers. You never walk alone.

Vandaag in het derde gedeelte geen classics uit de jaren 90, maar gewoon echte foute muziek op deze speciale vrijdagavond. Gary and the Pacemakers waren dat, You Never Walk Alone. En heb je allemaal jullie zakdoeken bij de hand, want hier gaan we Michel Sardou, Le Lac du Connemara.

0: De grootste dansclassics uit de jaren 60, 70, 80, 90 op radio. Monza iedere vrijdagavond tussen 9 en 10 uur. 1, 2,
1: politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, moeten.

0: Modo met 1, 2, Polizei. En nu terug naar 1990, samen met de formatie Chocolate en Ritmo della Noche.
1: Bellissimo.

0: Een van de betere kroegheids in Nederland, de Hermes Halsband. I Will Survive. Tijd voor de Mambo nummer 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

voor degenen die net inschakelen hier bij Radio Monza op deze vrijdagavond, mag je niet stilzitten. Je kreeg Lou Bega, Mambo No. 5. En kent u deze nog? De Gibson Brothers. Que sera mi vida?

0: Where did you go? Where did you come from?
1: Ik had dat eigenlijk niet verwacht, maar de Volume Club staat hard hier in onze radiostudio. Rednecks was dat met The Cotton Eye Joe. En blijf allemaal gerust staan, want deze kan je ook meedansen. Last Ketchup en The Ketchup Song.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

slaftan jag. Ben ik de alcohol die je leven nodig heeft? Meen je echt wat

Monza. Esrusstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.